bescheiden van de liefde van Christus. Verdrukkingen lichten.